Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand. She's crazy like...

0: Dit is Radio Zuidland.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+. Reckless
4: late, you lost that love baby. Reckless late, you lost that love.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want

0: toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht.
4: Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingenen. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van landelijke rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van landelijke rijvereniging De Hunters uit Hingenen. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van landelijke rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, een goedemorgen. Welkom vandaag op deze zondag. We zijn 9 augustus 2026. Welkom tussen nu en 12 uur vanmiddag in Zondagmorgen Zonder Zorgen met Van Vlaanderen in jouw radio. We begonnen met Cookie Dinglée en de Femme Libre, een echte zomerplaat van al zoveel jaren geleden. Ik heb muziek voor je bij van Wham, Jennifer Lopez, Aaron Blommaert. We draaien een plaat van Clouseau en ook eentje van de Dolly Dots. En we gaan uiteraard nog wel veel meer dingen doen op deze zondagmorgen tussen nu en 12 uur vanmiddag op 9 augustus. Dat is de 221ste dag van dit jaar. Hierna volgen er nog 144 voor we alweer onze kerstboom zetten en met onze voeten onder tafel zitten en nieuwjaartje zoeter gaan zingen. Dit is Billy Ocean en The Red Light Spells Danger.

waren Angela Groothuis en Ria Briefies en Angela Kramers, maar ook Esther Oosterbeek, Patty Sommer en Anita Helker, oftewel de Dolly Dotjes, met het erg mooie Radio. Ja, vorige week zondag hebben we wat vergeten. We hebben eigenlijk helemaal iets scheef getrokken wat we vandaag gaan rechtzetten. Je weet dat we elke zondag de jarige van de dag geven. Heb ik ook vorige week zondag gedaan, maar ik was er eentje vergeten. En een attente luisteraarster heeft mij erop attent gemaakt van Vlaanderen. Je kletsen op de blote boep, want je was Wiltura vergeten. En dat is eigenlijk inderdaad een schande. De keizer van het Vlaamse lied, we waren hem niet vergeten, maar we waren hem wel vergeten te vermelden. Wel, Wil, die werd vorige week zondag maar liefst 86 jaar jong. Wil, we wensen je nu nog altijd een mooie en een gelukkige verjaardag. En we gaan er uiteraard een mooie plaat van jou bijdraaien. Dit leed mooi, het leven is mooi.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

De Gebroeders Wouters bij ons op de radio, oftewel ook zo met En Dans. Laten we eens terug de tijd ingaan. Wat gebeurt er nou zoal op een 9 augustus? We gaan terug naar 1945. Tijdens Wereldoorlog 2 was er de tweede Amerikaanse atoombom. Die viel toen op de Japanse stad Nagasaki. Hierbij vielen er 40.000 doden. In 1974 was er president Richard Nixon. Die trad af ten gevolge van het Watergate-schandaal. In 1993 was er koning Albert II. Die werd na het overlijden van zijn broer Boudewijn I de zesde koning van België. Op 9 augustus 1942 was er in het bezette Kiev. Toen wonnen fabrieksarbeiders een voetbalwedstrijd van een Duits team met 5-3. Waarna het Oekraïense elftal door de Duitsers gevangen werd genomen. De wedstrijd zou later de geschiedenis ingaan als de dodenwedstrijd. En in 2006 was er op 9 augustus atlete Kim Gevaert. Die won goud op het Europese kampioenschaps atletiek op de 100 meter. Dit was het eerste goud van België op het EK sinds 1971. Dat gebeurde er zoal jaren geleden in de geschiedenis. Het is Juan Lua Guerra I met Burbujas de Amor.

0: standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

Net nog bij ons op de radio Hot Chocolate met The Girl Crazy. En dit was uiteraard Cliff Richard met The Bachelor Boy. Laten we eens bekijken welke bekende mensen er vandaag zo jarig zijn. En hopelijk vergeten we vandaag niemand. Dat is Otto Rehnagel, de voormalige Duitse voetbalcoach. Hij wordt vandaag 88 jaar. Rinus Gerritsen, de Nederlandse bassist van de Golden Earring, wordt vandaag 80 jaar. Whitney Houston zou vandaag jarig zijn, moest ze niet overleden zijn in 2012. Filippo Inzaghi, de Italiaanse voetballer, wordt vandaag 53 jaar. Wouter Beke, Belgische politicus, wordt 52 jaar. En Wesley Song, voormalig Belgisch voetballer, hij wordt vandaag 48 jaar. Maar ook jarig is deze hier. Dit is Willy Sommers, de Belgische zanger. Hij wordt vandaag 74 jaar. We wensen hem een gelukkige verjaardag. Met laat de zon in je hart, Willy.

net nog een echte zomerplaat van Wham met de Club Tropicana hier bij ons op de radio. Laten we eens bekijken welke dingen er zoal gebeurden bij ons in Vlaanderen of in België jaren geleden qua temperaturen. De laagste temperatuur ooit gemeten op een 9 augustus, dat was in 1924. Toen was het hier in Vlaanderen 6,7 graden. Dat doen we vandaag uiteraard wat beter. En de hoogste temperatuur ooit gemeten was in 1911. Toen was het hier in Vlaanderen 34,7 graden. Laten we maar hopen dat we dat vandaag niet beter doen. In 1905 was er ook een tornado die ravage veroorzaakte in Bouillon. En ook al een tornado die voor schade zorgde in 1992 op een 9 augustus in de streek rond Berlaar. En dat is hier niet zo ver vanaf. Dit is Jennifer Lopez met Waiting for Tonight. We gaan naar het tijd zijn van 11 hier bij Zondagmorgen zonder zorgen op 9 augustus.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontech. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht.
4: Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

Frida, welkom in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op deze zondag, we zijn 9 augustus 2026. Nog tot en met de middag, nog tot en met 12 uur zit ik bij jullie in de radio. Wij begonnen met Natalia en I Only Began to Fight. Ik heb nog muziek voor je bij. Tot 12 uur van onder meer de Goombay Dance Band, Sheila E., The White Stripes en Alvaro Soler. Dan weet je meteen dat er ook nog zomermuziek op je afkomt. Maar we hebben ook nog wat informatie bij. We gaan het hebben over de 133ste jaarmarkt in het district Wilrijk. En over de, zeg maar, het dernie evenement al daar in Wilrijk. We gaan het hebben over de Rubensmarkt. Volgende week zaterdag is dat in Antwerpen. En als we er nog tijd voor hebben, dan gaan we het ook nog heel even hebben over de zonsverduistering die je volgende week hier in Vlaanderen kan meemaken. En ook hier bij ons in Hoven. Maar meer daarover straks. Dit is De Bos, dit is Bruce Springsteen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Heeft lange tijd in Lint gewoond, deze Bart van den Bossen met zijn boom. Wilrijk, het district kijkt uit naar de 133ste jaarmarkt. Dat is maandag morgen, dus 10 augustus, is dat te doen in en rondom de Bist in Wilrijk. Maar ze beginnen er eigenlijk al aan vandaag, 9 augustus. Dan is er een kinderrommelmarkt en er is de Oldtimer Treffen Memorial Johnny Engels. En er zijn tal van tentoonstellingen. Vanaf de middag is het Nostalgie Troef met een dansnamiddag en een line-hop demonstratie. Terwijl de oldtimers terugkeren van hun rally, zorgt de coverband Juice Jane voor een muzikale ambiance op het hoofdpodium op de Bist. En daarna laat Mark Fransen Wilrijk dansen en zingen met Swinging Bist. DJ Ambix die sluit vanavond de eerste feestavond af. Morgen maandag is er dan van erg vroeg al de jaarmarkt met de V-tentoonstelling en de feestmarkt. In Naamberg verandert Wilrijk in een groot wielerfestijn. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En dan is er uiteraard nog heel wat toppers op het jaarmarktpodium. Ik noem er maar een paar. Dat zijn Yves Segers en Wim Soetaar. Die trakteren Wilrijk op hun grootste hits en klassiekers. Daarna is er ook nog zangeres en rapster Songs die van ons. En Top Guns is de muzikale headliner en afsluiter van de jaarmarkt. De jaarmarkt wordt ook afgesloten om 22:30 met een traditioneel vuurwerk. Dat vandaag en morgen aan de Bist of rondom de Bist in het district Wilrijk. Dit is The Son of Jamaica van de Goombay Dance Bands.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,

Dat waren de White Stripes met Seven Nations Army. We gaan het hebben over het Dernie Event in Wilrijk. Want die ontvangen topsprinster uit Nederland, Lorena Wiebes, tijdens de Wilrijkse Jaarmarkt. Wielerwedstrijden vormen een vast onderdeel daar in Wilrijk. In het verleden triomfeerden al rauwe grootheden als Eddy Merckx, Philippe Gilbert en lokale held Rick van Linden. In 2022 transformeerde de toenmalige wielerwedstrijd naar een Dernie Event voor profwielrensters. De afgelopen jaren bouwde de wedstrijd al een mooi palmarès op, met onder meer overwinningen voor Annemiek van Vleuten en Lotte Kopecky. Lorena Wiebes zou wel eens de volgende kunnen zijn. De wielrensters die worden morgen voorgesteld om 16 uur aan het districtshuis. En worden ze voorgesteld aan het publiek. Dernie Event in Wilrijk begint om 16:45, duurt een uur en verloopt op een gesloten stratenparcours in het centrum van Wilrijk. Start en aankomst bevinden zich in de Zomoretus Lei. Maar ook daarvoor zijn er al wielerwedstrijden, met om 14 uur een wedstrijd voor G-sporters en om 15 uur de ereprijs Gievervoort. Dat is een platform, of die bieden een platform aan jonge beloftevolle wielrenners, jonger dan 17 jaar. Morgen dus allemaal in het district Wilrijk. Dit is Alvaro

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

spelen. Guinea was dat met Ring Wing, I've Got to Sing. Laten we het even hebben over de Rubbersmarkt volgende week zaterdag in de stad Antwerpen. Want volgende week zaterdag is het in de provincie Moedertjesdag. En elk jaar wordt op 15 augustus in Antwerpen de Rubbersmarkt georganiseerd in de binnenstad van Antwerpen. Meer dan 200 kramen in middeleeuwse stijl bieden de gasten dranken, spijzen en waren en antiek aan. Uiteraard zijn de meeste verkopers ook uitgedost in de middeleeuwse kledij. De Rubbersmarkt wordt gehouden op de Grote Markt, de Suikeruit, gedeelte van de Ernest van Dijk Kaai, vanaf de Sint-Jansvliet tot de ingang van de parkeergarage Grote Markt, de Handschoenmarkt, de Blauwmoezelstraat, de Lijnmaatmarkt en de Kaasrui. De Rubbersmarkt gaat door volgende week zaterdag. Is dat van 9 tot 21 uur. Bij de stad Antwerpen vragen ze wel om zoveel als mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Of uiteraard met de fiets of te voet. Maar er zijn wel enkele garages daar in de buurt. Volgende week zaterdag dus in Antwerpen de Rubbensmarkt. Het is een traditie al daar. Dit is Benny Nijman.

Gary Packett bij ons op de radio met die Yin Yang Gap en Young Girl. Dit was allemaal weer. Dit was zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op zondag zijn 9 augustus 2026. Ik wens je nog veel plezier bij de komende jogs hier bij ons bij Regio Radio Zuidrand. En wij gaan eruit straks met Max Werner. En tot dan hebben we ook nog Dua Lipa. En deze hier, dit is ABBA met Dancing Queen. Maak er een prettig weekend van. En wat mij betreft graag tot volgende week zondag. Dan zijn we er terug tussen 10 en 12 in zondagmorgen zonder zorgen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo-Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.
3: Hoe gaat het met je? Denk je soms nog aan me? Of ben ik verleden tijd? De fouten die ik maakte, ik weet dat ze je raakten.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3. De Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier.

0: De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op Radio Zuidland.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Artselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Artselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen.

0: verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Ik ben...

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht.
4: Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

tijdje geleden was dit terecht een groot hit geworden. Deze Wait So Long. Het is zondag namiddag. Net 4 uur geweest en we zijn er weer met de grote hits tot 7 uur vanavond hier bij Zuidrand. Met nu Céline Dion, dat een grote hit in de jaren 90. That's the way it is.

Black is Black. Daar gaan we dan ook niet over discussiëren. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 9e augustus. Eerst deze hier van Camille.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

Diana Ross is uiteraard ook bekend geworden dankzij de Supremes. En dit was een grote hit van haar uit 1980, deze Upside Down. En ook het Belgisch werk, dat zit in de playlist. Even naar de hitparade met deze grote hit van Somber.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 9 augustus vandaag, koning Albert II wordt na het overlijden van zijn broer Boudewijn I de 6e koning der Belgen, dat vandaag in 1993. Singapore wordt onafhankelijk na de afsplitsing van Maleisië, dat vandaag in 1965. In Amerika wordt een patent verleend voor de elektrische wasmachine, dat vandaag in 1910. En Queen geeft haar laatste concert met Freddie Mercury, en dat vandaag in 1986.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

er hangt dus spanning in de lucht op deze zondag namiddag met Elektriciteit van Olivia. En Taylor Swift heeft een nummer geschreven voor Toy Story nummer 5.

ons ben je steeds op de hoogte van het actuele regionieuws. En dat zo dadelijk ook weer om 5 uur. Tot die tijd nog een deze meezinger uit de jaren 80. Bijzonder groot hit. Voor Eddie Grant, Gimme Hope Giovanna.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur.

0: temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
2: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Halloween gaan we dit nummer zeker ook nog eens draaien. The Dead Dance van Lady Gaga. Net 5 uur geweest. Welkom in het komende uur. Gaan we eens even kijken of er nog beroemdheden jarig zijn vandaag. Welke speciale dagen komen er in de maand augustus nog aan? En ook muziek uit de jaren 90, uiteraard hier bij Zuiderlands met deze van Toni Braxton.

Welke speciale dagen komen er nog aan in de maand augustus? Wel, het is binnenkort de Internationale Dag van de Jeugd op 12 augustus. Een dag later, op 13 augustus, is het nog Internationale Dag van de Linkshandige. En Hemelvaart, dat komt er ook nog aan op 15 augustus.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek.

Dat is fijn om te horen. Hij had ook een grote hit met Sex Machine. The King of Soul, mogen we toch wel stellen. James Brown was dat.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wesley Sonck, een Belgisch voormalig betaald voetballer. Die wordt er vandaag 48. En dan ook nog Willy Sommers, Belgische zanger. Die wordt er 74 vandaag.

Zet hem alvast in je agenda op 5 mei 2027 gaat Meteor optreden in Afasdoom in Antwerpen. En dat ter gelegenheid van 10 jaar Meteor.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: De mensen van het nieuws die zijn er ook weer helemaal klaar voor. Die hoor je zo dadelijk om 6 uur. Ik heb nog lekkere foute muziek op de radio van Maywood en Rio.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De politie heeft twee jonge mannen opgepakt na een drugsdeal in de Strijderstraat in Edegem. Een 19-jarige man werd donderdag betrapt toen hij cannabis verkocht aan twee minderjarigen. Daarna volgden twee huiszoekingen, onder meer in een garagebox in Kontich. Daar vond de politie cannabis, cocaïne en materiaal voor drugshandel. Het ging onder meer om verpakkingen, weegschalen en een vacuümtoestel. Ook een tweede verdachte van 18 jaar werd opgepakt. Beide mannen staan onder elektronisch toezicht. Politiezone Minos vraagt baasjes om op tijd opvang te regelen voor hun huisdier. De oproep komt er omdat dierenasielen weer meer vragen krijgen van mensen die hun hond of kat willen afstaan voor een vakantie. Volgens de politie vraagt een huisdier elke dag zorg. Wie op reis vertrekt, neemt zijn dier best mee of zoekt ruim vooraf opvang bij familie, vrienden of een dierenpension. Wachten tot het laatste moment maakt het moeilijker om nog een oplossing te vinden. De politie vraagt ook om verwaarloosde of achtergelaten dieren te melden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen zonnig tot licht bewolkt en droog. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 26 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw veel zon en blijft het droog, met maxima rond 26 graden. Woensdag wordt het duidelijk warmer. De zon overheerst en het kwik klimt tot ongeveer 31 graden. Er staat meestal weinig wind, waardoor het vooral woensdag behoorlijk warm zal aanvoelen. Ook de nachten blijven relatief zacht, al kan het morgenochtend nog afkoelen tot ongeveer 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Alweer een goed gevuld radiouur met straks de Afwasdome-kalender. Christophe gaat ook nog langskomen en we gaan ook een nummer 1 hit bekijken van jaren geleden. Even naar de jaren 90 met Savage Garden.

Even kijken hier wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Avasdoom. Wel, de Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc. die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms editie 2026 is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. Die editors die komen op vrijdag 19 februari 2027. En Meteor, met 10 jaar Meteor, mag je verwachten op 5 mei 2027.

0: jullie dan aan?
1: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
2: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

Deze Queen of the Disco had natuurlijk een groot hit met I Feel Love. Dit is iets recenter, als we het zo kunnen noemen. I Don't Wanna Get Hurt. Christophe is onderweg, die hoor je zo dadelijk ook weer met een groot hit van jaren geleden. En dit is nog deze Material Lover.

0: Christophe is er intussen ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een grote hit van de Kings en Lola.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
2: Niemand staat er nog bij stil, maar toen Lola van de Kings voor het eerst verscheen, zorgde het voor opschudding. In het nummer vertelt zanger Rick Davies namelijk over de avonturen van een man die zich voordoet als vrouw. Travestieten waren immers in 1970 nog niet echt maatschappelijk aanvaard, om het voorzichtig te formuleren. En dus werd het nummer, dat voor het eerst verscheen op het 8e Kings-album, her en der geboycott. Ray Davies van zijn kant had zich nochtans gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Kings-manager Robert Wace, die in Parijs danste met een vrouw die achteraf een man bleek te zijn. De melodie is van Dave Davies, zo beweert hij althans, want hij staat niet vermeld als componist. Dat zal ongetwijfeld weer gezorgd hebben voor ruzie tussen de twee, al zo getroubleerde broers. Lola werd voor de BBC een probleem, omdat er in de song sprake is van Coca-Cola. En dat werd beschouwd als ontoelaatbare reclame. Ray Davies moest het voor de singleversie veranderen in Cherry Cola. Het nummer op zich werd niet enkel een hit, maar zelfs een klassieker. En kende 10 jaar na de release nog eens een hitsucces. De ska-band Madness nam er namelijk ook hun versie van op.

Wat stond er vandaag in 2012 op nummer 1? Wel, de Braziliaanse zanger Gustavo Lima brak in 2011 internationaal door met Balada en groeide na het succes in Brazilië uit tot een enorme Europese zomerhit. Ook in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Italië bereikte het nummer de eerste plaats. Dus voilà, dit stond in 2012 op nummer 1.

zo is het bijna tijd geworden voor 70Z7. Dat komt er zo dadelijk aan hier bij Zuidrand. We eindigen in schoonheid vandaag met deze zangeres Sade en Smooth Operator. Maak er een fijne zondag van en graag tot volgende week.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: U nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid. De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: hebt of gewoon zin in gezelligheid. De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, goedenavond iedereen. U zit weer in mijn zoldereiland. En ik kom niet van Down Under, maar ik zit gewoon op mijn zoldereiland. Zoals gewoonlijk, zoals altijd, de gekende formule. Wat gekende nummers, wat minder gekende nummers. En een van die minder gekende nummers is onze volgende van Blur. It Could Be You.

Don't Stop the Music van Lionel Richie. En dat is iets dat we zeker niet van plan zijn, want wij gaan nog door met het Zondereiland tot 12 uur vanavond. Op zondagavond dus weer het Zondereiland. En dat is muziek tot je in je bed kruipt. Hier is een klassieker uit de 80's van de Orchestra Maneuvers in the Dark en Enola Gay.

Een minder bekende was dat van de Pretenders. Ook wel te verstaan, want het was eigenlijk een singeltje dat uitgebracht werd voor ze hun hit scoorden met Brass in Pocket in 1981. Hier is er nog zo een van de Coming Arts en Jimmy Somerville. Hurts So Good.

Ja, ja, dit zal wel voor altijd een oorwurm blijven. Gorky was dat. En soms vraagt een mens zich af. En wat vraagt een mens zich eigenlijk allemaal af op een dag? Heb je daar eigenlijk al eens bij stilgestaan? Van één ding ben ik vrij zeker dat een mens zich dat al eens af en toe afvraagt. What is love? Hier is Howard Jones.

Eentje uit 1988 was dat van Inner City met Good Life. En we gaan naar de jaren 90, jawel, met Janice Ian, wie kent die nog? En ze maakt nog steeds muziek, zelfs nu nog. Maar dit is van een album uit 1997, Hunger. Het was ook een van haar comeback momenten in de jaren 90. Hier is ze met Empty.

Ja, ja, het blijft toch een luidruchtige en een drukke bende, die P-52's. Dat waren ze met Love Shack. En over een vrolijke en drukke bende gesproken, de Antwerpse Strangers. Ze hebben al meermaals in het programma aan bod gekomen, maar geef nu toe, ze waren wel geweldig goed in het maken van die parodieën op bekende nummers. Het was één van hun specialiteiten. Ik heb er hier eentje uit de helft van de jaren 80 ongeveer, van, jawel, J'aime la vie, van Sandra Kim. Hier is hun versie met Xenzo Gera Police.

0: didn't.
1: Shanice, I Love Your Smile uit 1991. En ik zou eigenlijk moeten zeggen een late Meltdown-opname, maar dat was het eigenlijk niet helemaal. Want Meltdown was toen al opgeslokt of gemuteerd met een andere maatschappij en andere maatschappijen sinds 1989. In de tijd van dit plaatje was dat RCA Records. Dat gezegd zijnde, hier is One Night Only, een Britse indieband die wel wat airplay kan gebruiken. Hier zijn ze met Time.

Sweet Little Mystery van Wet Wet Wet was dat nog uit 1987. En we sluiten ons eerste uurtje af met een klassieker van de Eagles uit de 70s. Hier zijn ze met Hotel California. Geniet ervan tot aan de klok van 11 uur. Tot straks.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

iedereen klaar en iedereen wakker voor het tweede gedeelte van het Zondereiland? Ik in ieder geval wel. Ik heb hier een nieuwe stapel platen klaar liggen om het uit te houden tot de klok van 12 uur deze avond of deze nacht. Welkom in het Zondereiland deel 2. Het was er eentje van de Stereophonics en T-shirts Suntan. En we gaan naar de 70s en dat doen we met de New Seekers. Back, Steal or Borrow. You

Eentje uit de 80's voor de verandering van Alison Moyet en All Cried Out. Jawel, en ik ben die gek die op een zondagmorgen op de rommelmarkt aan je kraapje komt snollen in je cd's die je verkoopt. En die dan zegt, kan je niet wat van de prijs doen, want het is voor een goed doel. Wel, dit is het goede doel, de radio. In elk geval, ik hoop dat we niet te veel meer van dit krijgen. Hier is U2 met Summer Rain.

beetje het tempo erin houden, zeggen ze altijd. Het was er eentje uit 1990 van An Emotional Fish and Celebrate. En ik kreeg een reactie van een zeer trouwe luisteraarster over mijn Sas van Gent verhaal van vorige week, van Paul Michiels, het nummer van Louis Neefs, je weet wel. Wel, voor deze luisteraarster, het originele van Louis Neefs, Annelies uit Sas van Gent.

Woman van John Lennon. Het nummer is terug te vinden op zijn 7e en laatste soloalbum Double Fantasy, dat uitkwam vlak voor zijn tragische dood in 1980. John Lennon dus. Als de volgende is van Katie Melua. Het is een nummer dat ik gewoon niet ken eigenlijk. Maar enfin, ik vond het eigenlijk een leuke titel. Somewhere in the Same Hotel.

Small Town van John Mellencamp uit 1985. Jawel, en wat hebben we nog niet gehad? Iets elektronisch? Wat dacht u van Depeche Mode voor de verandering dan? Hier zijn ze met een track uit het album Some Great Reward uit 1984 en People Are People.

Nog eentje uit 1984, maar helaas iets minder bekend dan onze voorganger. Dat was de Alan Parsons Project en You Don't Believe. Hier is er eentje van Billy Joel, ook niet zo'n bekend. You're My Home.

Eentje uit de beginperiode van Vaya con Dios was dat uit 1988 en Lay Your Hands. We gaan naar de 70s en dat doen we met Georgie Fame en Alan Price. Wie was dat nu weer? U kent het vast. Rosetta.

Dat was er nog eentje uit de 70s. We zullen maar zeggen om het af te leren of zoiets in die zin. Of we kunnen ook zeggen van het was vandaag een thema, de jaren 70 in het Zoldereiland. In ieder geval, u hebt het Zoldereiland weer bijna helemaal opgesoupeerd. Ik heb geen platen meer. Het is te zeggen, ik heb er nog eentje klaar liggen van Blue Blood uit 1991 met Bridge to Your Heart. Tot volgende week voor een nieuw Zoldereiland. Bye bye.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zuidrand Late Night.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.